0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Pesten.
11: Ik ben Marcia van
10: Muziekinstrument.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Beste Strijkstop.
10: Ik ben Marcia van Beuken
11: en ik speel op een cello van het Muziek.
12: Ik ben Nadine
11: Witteleer. Ik ben Marcia van
12: Beuken.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De drie draai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
16: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom bij het programma De Blik. Jawel, we zijn op vakantie, dus Peter en Kees die genieten van een heerlijke, lekkere vakantie. Maar de muziek gaat uiteraard gewoon door, dus u kunt gewoon lekker blijven luisteren naar die heerlijke drie draaien die wij de afgelopen jaar voor u hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, fijn luisteren en zelf ook een hele fijne vakantie toegewenst. Groetjes, tot dan!
1: En dan zijn we toe aan de drie draaien van dit weekend. Ja, we gaan wel luisteren. We gaan luisteren naar René Vroeger, Nobody Else, Here in My Heart, en Woman and Woman. Nou, dat is een tijd geleden dat wij René Vroeger gedraaid hebben, dus ik ben blij dat we hem weer eens een keertje draaien. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier met René Vroeger.
2: De drie draai van deze week.

0: 3 draai van deze week.
1: Met daarin Fleetwood Mac, Landslide, Don't Stop en Dreams. Dit heerlijke muziekje gaan we weer luisteren. De 3 draai.
2: This is for you, Daddy.

0: Zo zijn we weer toe aan de drie draai van dit weekend. Backstreet Boys, Everybody, Anywhere for You, What Is Want That Way.
1: De drie draai van deze week. Everybody.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
2: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom bij het programma De Blik. Jawel, we zijn op vakantie, dus Petra en Kees genieten van een heerlijke, lekkere vakantie. Maar de muziek gaat uiteraard gewoon door, dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren naar die heerlijke drie draaien die wij de afgelopen jaar voor u hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, fijn luisteren en zelf ook een hele fijne vakantie toegewenst. Groetjes, tot dan!
1: En dan zijn we toe aan de drie draaien van deze week. En deze week gaan we luisteren naar David Bowie, Golden Years, Let's Dance en Heroes. Dat zijn de nummers die je kan horen tot aan de klok van 10 uur. Ha, lekker, heerlijk, lekker luisteren.
2: De drie draai van deze week.

0: En we gaan weer lekker luisteren naar de drie draai. En dit keer hebben we gekozen voor Earth, Wind and Fire. And Love Goes On, Boogie Wonderland en Fall in Love with Me. Nou, is dat niet even lekker? We gaan lekker luisteren naar Earth, Wind and Fire.
1: De drie draai van deze week.

0: Goed, luisteraars, we zijn toegekomen aan de drie dagen van deze week. We gaan nu lekker luisteren naar de Gebroeders Co. Nou, dan gaan we even lachen. Bloot in de rubberboot. Oh, dat gaat gezellig worden. Nou, en dan gaan we daarna lekker een broodje frikandel eten. En als we dat gedaan hebben, dan moeten we natuurlijk weer een beetje in de training. En dan gaan we hoofd, schouders, knieën en teen luisteren. Lekker, ik zou zeggen, geniet ervan van de Gebroeders Co.
1: De drie draai van deze week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
9: Dit zijn
10: Bas en Piet.
11: Dit zijn
9: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
12: The song that angels sing. The spell that calls the gathering.
9: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
10: Bas en Piet,
9: de muziekexperts.
10: Nu op BR6.

0: Een hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexpert. We zitten er weer klaar voor met speciale muziek die u goed moet luisteren en eens goed moet onthouden. En zo begonnen wij met zo'n nummer en zo'n artiest waarvan je zegt je hoort het niet dagelijks. Maar het is wel fijn om te horen. En daar gaat Piet. Goedenavond Piet.
1: Goedenavond, we zijn er weer met goede muziek enzovoorts.
0: Ja, dat dus. Cool. Daar gaat Piet dus wat over dat liedje zeggen, want we telden af.
1: Ja, leuk begin van ons programma met dat even aftellen. 5, 4, 3, 2, 1 door Manfred Mann. In Johannesburg geborene, die naar Engeland verhuisde. En daar vormde hij met Mike Hutt de basis van deze band. Dit nummer werd geschreven als herkenningsmelodie voor het Britse popprogramma Ready, Steady, Go. En werd in 1964 hun eerste grote nummer 5 hit in Engeland. De stuwende mondharmonica, Paul Johnston's stem en dat aftellen maken het nog altijd een perfecte plaats om een uur muziek bij aan te kondigen.
2: Het is dinsdagavond, na achter.
3: Dit zijn
2: Bas en Piet.
4: Dit zijn
3: de muziekexperts.
4: Met in deze uitzending
0: in cultuur onderzoekt Piet hoe slim kunstmatig mag worden voordat wij zelf domweg stoppen met controleren. En in Piet's uitspraak kijkt Piet hoe dichters vuur niet alleen beschrijven, maar ook gebruiken om verlies, herinneringen en een nieuw begin woorden te geven. En welke Britse nummer 1 begon bij een god uit de hel en kreeg er 11 jaar later in New York hoekige dansschoenen aangetrokken? Je hoort het in de Co en de originele. En onze hitmix reist van psychedelisch vuur via symfonische en keltische landschappen naar Spaanse schaduwen, fonkelnieuwe funk, holies harmonie en scherp Nederlands cabaret. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts, uitzending 580. Veel luisterplezier.
5: I am the god of hellfire.

0: Co-originele. Hun originele en een cover naar elkaar. Met deze week...
1: Eerst de echte originele en bekendste song over vuur. Fire van The Crazy World of Arthur Brown. In 1968 werd het een Britse nummer 1. Met Vincent Crane's dreigende orgel, Brown's theatrale stem en zijn brandende hoofdtooi werd dit bijna een klein griezelstuk op muziek. En u hoort nu wat er 11 jaar later van werd gebouwd. Een sterke hit is geen garantie voor succes met een cover, zeker niet in een andere stijl. De Franse Lizzie Mercier Desclou, als ik het goed zeg, nam Fire in 1979 mee naar de New Yorkse No Wave Wereld en veranderde het hoekige disco, funk en punk. Geen hit, wel een avontuurlijke cultversie die het origineel dansschoenen aantrekt. Fire.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor inhoud.
2: Een artiest had vroeger één groot voordeel. Als een plaat vals klonk, ja, wist je tenminste wie je de schuld kon geven. De naam stond op de hoes, de muzikant in kleine letters achterop. En ergens zat een producer die beweerde dat het expres zo bedoeld was. Tegenwoordig is de maker steeds vaker onzichtbaar. We horen een stem, zien een gezicht en lezen een tekst, maar weten niet altijd meer wie er werkelijk achter zit. Dat is niet alleen een technisch probleem, het raakt ook aan vertrouwen. Kunst mag ons bedriegen, sterker nog, een goede film of een mooi lied doet dat voortdurend. Maar er is een verschil tussen je vrijwillig laten meenemen in een verhaal en ongemerkt worden misleid over wie dat verhaal heeft gemaakt. De vraag is daarom niet of techniek in kunst thuis hoort. Muziek heeft altijd instrumenten, studio's en slimme trucs nodig en gebruikt. De vraag is wie verantwoordelijkheid neemt wanneer een truc een identiteit wordt. Op 2 augustus zijn in de Europese Unie nieuwe transparantieregels voor bepaalde AI-inhoud gaan gelden. De wet loopt dus inmiddels mee, maar gezond wantrouwen blijft gratis. In cultuur kijkt Piet hoe mens en machine elkaar kunnen helpen, zonder dat de mens zijn naam, stem of verstand bij de gordelrobben hoeft af te geven.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
3: De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie roept veel vragen op. Wij geven daar graag antwoord op, zover wij dat weten althans.
2: Wat zijn bijvoorbeeld autonome AI-agenten?
3: Dat zijn computerprogramma's die zelfstandig opdrachten uitvoeren zonder dat een mens iedere stap apart hoeft goed te keuren. In verkeerde handen kunnen zulke programma's computersystemen binnendringen of in korte tijd grote hoeveelheden informatie verzamelen.
2: En wat is dan generatieve AI?
3: Dat is dan weer kunstmatige intelligentie die zelf teksten, afbeeldingen, muziek, video's en stemmen kan maken. Deze techniek kan zelfs artiesten en bekende personen nadoen. Soms gebeurt dat zo overtuigend dat echt en nep bijna niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.
2: Hoe moeten gewone burgers hiermee omgaan?
3: Door kritisch te blijven, sterke wachtwoorden te gebruiken en verdachte berichten of beelden niet zomaar te vertrouwen. Een persoonlijke digitale controleur inhuren is voor de meeste mensen natuurlijk geen optie. En eerlijk gezegd wil je ook niet de hele dag iemand naast je hebben die roept dat je wachtwoord uit 2007 echt niet meer kan.
2: Zijn er goede opleidingen om AI beter te begrijpen?
3: Ja hoor, want universiteiten en hogescholen bieden steeds meer opleidingen en cursussen over kunstmatige intelligentie, techniek en digitale veiligheid aan. Maar 1 opleiding is niet genoeg. De ontwikkelingen gaan zo snel dat deskundigen zich hun hele loopbaan moeten blijven bijscholen. Wat vandaag modern is, is morgen alweer digitale antiek.
2: Kunnen we de experts op televisie, internet en in podcast altijd vertrouwen?
3: Nou, niet automatisch. Veel mensen noemen zichzelf AI-deskundigen, maar hun kennis en onafhankelijkheid verschillen. Sommigen werken voor bedrijven, universiteiten of ministeries. Daarom is het belangrijk om te weten wie hun werkgever is, waarop hun uitspraken zijn gebaseerd en of hun bevindingen door anderen worden gecontroleerd.
2: Hoe houden we experimentele AI veilig?
3: Door zulke programma's eerst in een afgesloten digitale omgeving te testen. Dat heet weer sandboxing. De AI kan daarin opdrachten uitvoeren, maar krijgt niet zomaar toegang tot het internet of belangrijke computersystemen. Zie het als een digitale zandbak, spelen mag, maar voorlopig wel onder toezicht.
2: En hoe weten we of muziek, kunst of een stem door AI is gemaakt?
3: Dat moet duidelijk worden vermeld. Goede etiketering helpt luisteraars en kijkers om te herkennen wat echt is en wat door een computer is gemaakt.
2: En hoe beschermen we gezichten en stemmen van mensen dan?
3: Ja, weer met nog strengere regels tegen deepfakes. Een deepfake is een nepvideo, nepfoto of geluidsopname waarin iemand iets lijkt te zeggen of te doen wat nooit werkelijk is gebeurd.
2: En hoe voorkomen bedrijven grote digitale schade?
3: Door hun beveiliging te verbeteren en AI-systemen streng te controleren. Een AI-agent kan binnen enkele uren duizenden handelingen uitvoeren. De schade ontstaat daardoor snel, terwijl herstel dagen of zelfs maanden kan duren.
2: En wat doen we tegen hackers die systemen blokkeren en geld eisen?
3: Nou, bedrijven moeten goede reservekopieën, beveiliging en noodplannen hebben, zodat ze minder afhankelijk worden van criminelen. Kortom, duidelijke wetten, goede opleidingen, sterke beveiliging en onafhankelijke controles zijn hard nodig. De belangrijkste les blijft daarom eenvoudig.
2: AI kan fouten maken. Controleer dus altijd veranderingen, verstoringen en reacties.
3: Oftewel, AI kan veel, maar zelf blijven nadenken blijft natuurlijk voorlopig onmisbaar.

0: Esperol uit 2025. De punten in de titel zijn niet alleen versiering. TIME staat voor Transformation, Integration, Metamorphosis en Evolution. Vrij vertaald gaat het dus over veranderen, verwerken en een nieuwe vorm aannemen en verder groeien. De band noemt zelf de kunst van het sterven als onderwerp, maar dan vooral figuurlijk. Het oude ego moet plaatsmaken voordat de mens werkelijk kan veranderen. Dat klinkt behoorlijk zwaar, dat is muzikaal ook precies de bedoeling. EPK laat de heldere stem van Simone Simons botsen en samenvloeien met zware gitaren, orkestrale lagen en een grunts van Mark Jansen. Daardoor voelt het nummer tegelijk dreigend en hoopvol. De tijd loopt door, maar de vraag is wat je zelf achterlaat en wat je meeneemt. De titel past bovendien bij Esperol, een album rond vernieuwing en groei. Geen gezellig klokje aan de muur dus, maar tijd als kracht die je dwingt om in beweging te komen. En stilstand, daar maakt EPK nu eenmaal zelden een ballad van.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

stem namaken. Maar kippenvel moet je nog altijd zelf creëren. En dan gaan we van de Nederlandse symfonische metal naar de Duitse band Xandria. De Ierse rivier Shannon is in dit lied vooral een beeld voor een mensenleven. Vanaf de bron beweegt het water vooruit langs bochten, donkere stukken en open landschappen, tot het uiteindelijk de zee bereikt. Bandleider en componist Marco Heubaum noemt het een mooi, licht duister sprookje en vertelt dat dit het eerste nummer was dat voor het nieuwe album Eclipse werd geschreven. Dat album verscheen 2 weken geleden op 7 augustus. Muzikaal hoor je precies

tussen metal en filmmuziek inwoont. Grote orkestrale klanken, stevige gitaren en de hoge heldere stem van Amber Voorhees. Sorry, FM Fod. Ook de Keltische tin en low whistles van gastmuzikant McAlby geven het nummer zijn Ierse kleur. Het is een lied over onderweg zijn, zonder dat iemand precies weet waar de rivier of het leven straks uitkomt. Xandria met The Shannon.

0: Scorpion is een Engelse viermansgroep onder leiding van Joe Parrish James, die op doorbreken staat. In hun muziek verbinden ze Britse volksverhalen en Arthur-legenden met folkrock en metal. Black Lake staat op hun debuutalbum Lake Songs of Elbits uit 2024 en vertelt de Welsche legende van Lin y Van Vach. Een man ontmoet bij het Zwarte Meer een mysterieuze vrouw, trouwt met haar, maar verliest haar na 3 slagen die zonder reden zijn gegeven. Hun zonen worden volgens de overlevering genezers. Een tweede cd is mei dit jaar uitgekomen, genaamd It Was in the Month May.
1: En dit is de single van de week.
0: Een wereldhit van de Walker Brothers, die nu goed past bij de branden die Europa teisteren. Je ziet door de rook de zon niet eens meer. Maar The Sun Ain't Gonna Shine Anymore gaat over een verbroken liefde. Zon en maan staan voor alles wat zijn glans verliest wanneer eenzaamheid overblijft. Frankie Valli nam dit lied in 1965 als eerste op, zonder groot succes. De Walker Brothers maakten er een jaar later met Scott Walker's diepe stem en een volle orkestrale productie hun erkenningsnummer van. Het stond 4 weken op nummer 1 in Engeland. Niet hun eerste grote hit, wel hun blijvende klassieker.

0: Bij een ramp zijn de woorden vaak eerder dan de sirenes. Onvoorstelbaar leedbeelden die niemand onberoerd laten. Onze gedachten bij de betrokkenen. Oprechte woorden, maar zo vaak gesproken dat zelfs verdriet een standaardzin kan krijgen. Dan komt de dichter. Niet om te vertellen hoeveel huizen er brandden, hoeveel hectare zwart werd of hoeveel mensen moesten vluchten, maar om te schrijven. Het vuur is uit, de muur staat nog, maar thuis is nergens meer. Daar kan kunst iets wat een nieuwsbericht niet kan. Feiten vertellen wat verloren ging. Poëzie probeert te vertellen wat verlies betekent. Soms met één regel die langer blijft hangen dan een heel persbericht. En soms met een regel waarvan je denkt, diep. Of iemand is zijn komma kwijt. Deze zomer brandde het opnieuw op verschillende plaatsen in Europa. Het vuur dooft, de rook verdwijnt, maar wat achterblijft laat zich niet wegblussen. In Piet's uitspraak zoekt Piet vanavond naar woorden voor wat het vuur achterlaat.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's uitspraak in breder perspectief.
3: De lucht vertoont blauwe gaten en het vee legt zich neer. Kijk en kom tot rust, keer op keer. Zo hoort u de poëzie of dichtkunst in twee zinnen. Er bestaan poëziefestivals en daar komen best mensen op af en worden sommige dichters met hun voordrachten daar vaak voor even beroemd. Maar dan wordt u als aanwezige toeschouwer platgeslagen met talloze woorden. Die woorden staan dan vaak wel op een ongewone manier in de zinnen. Het zijn vaak geen eens zinnen, maar gedachten over gebeurtenissen en ervaringen van de maker. Hij of zij kan wat er voorgedragen wordt dan echt meegemaakt hebben of verzonnen hebben. Of het kwam bij de gedichtenmaker via een nachtmerrie naar binnen. Sommige gedichtenmakers, ook wel poëten genoemd, mogen dan van een uitgever een boekje uitbrengen. Vaak is dat boekje vrij leeg en ook wel vrij dun. Ieder gedicht staat duidelijk te zijn op een eigen bladzijde in dat boekje. Wie koopt nou die poëziebundels? Nou, heel weinig mensen, want de oplage is vaak ook klein. Misschien dat de maker er wat meer verkoopt als een gedicht bekend wordt of als er een goede recensie over is geschreven in een krant of tijdschrift. Na deze inleiding beperk ik me tot wat schrijfsels van dichters die over vuur en brand gaan. Nogal actueel deze zomer. In de klassieke Griekse filosofie gold vuur als een van de vier elementen waarmee men de wereld probeerde te verklaren. Vuur heeft een verwoestende werking en gaat samen met angst en dood. Maar vuur kan ook een begin zijn van opschoning of dus een nieuwe start. Er zijn mensen die hun schrijfsels soms zelf verbranden in een ton achter op het erf, omdat ze die niet goed genoeg vonden, of omdat het de brieven waren van een ex-geliefde. Dan komt na de liefde de haat. Na de schoonheid komt de lelijkheid van bijvoorbeeld de verschroeide aarde, waar dan weer in de loop der tijd hopelijk weer wat nieuwer en moois gaat ontstaan. Ter afsluiting slechts twee gedichten of gedachten. Dan sla ik u niet plat met een stortvloed aan teksten. Eerst een beroemde Engelse frase uit een van de bekendste popshows over vuur, popsongs, Fire van The Crazy World of Arthur Brown uit 1968. En daarna een fragment uit Opa van Bart Chabot, opgenomen in zijn bundel Ooievaars Blues uit 2024. Fire van Arthur Brown. I'm the god of hellfire and I bring you fire. I'll take you to burn. I see you burn. In deze tekst zit een oud religieus beeld waar vuur wordt verbonden met het hel en straffe gods. Opa, het fragment van Bart Chabot. Op vrijdag de 13e werd hij gecremeerd. Vanaf die dag ging ik sigaren roken om zijn lucht vast te houden. Oma, ik ga een sigaar opsteken, een bol knak. Dan ruikt het in het huis naar opa. En in het tweede gedicht geeft vuur een positieve inbreng dus. Maar nog een waarschuwing als slot. Gooi uw peuk niet in de natuur, want dat is tegenwoordig veel te duur.

0: Pablo Julia is een Spaans-Nederlandse artieste die opgroeide tussen twee culturen en uiteindelijk het Spaanse koos als de taal waarin ze haar gedachten het vrijst kon uitspreken. Diablo betekent natuurlijk duivel, maar het nummer maakt daar geen simpel verhaal van over goed tegenover kwaad. Het gaat juist over de dunne grens tussen wat iemand laat zien en wat er van binnen verborgen blijft. Duisternis kan zitten op een plek waar je licht verwachtte en andersom kan er ook in een donkere periode iets oplichten. Dat dubbele hoor je in haar muziek. Pop, elektronica en ritme trekken je naar voren, terwijl de tekst iets onrustigs houdt. Diablo verscheen op 17 juli dit jaar en is de vierde single op weg naar het debuutalbum Egoista, dat voor het najaar is aangekondigd. Sabaté schreef en produceerde het nummer samen met Koen Hermans en Ruben Sieben. Een jonge artiest dus, maar wel een met duidelijk eigen wereld.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de Muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dat was Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Die artiestenvermelding is belangrijk, want Snoop opent het nummer met een knipoog naar de beroemde Chaka Khan-kreet uit I Feel For You uit 1984. Daarna neemt Chaka het over zoals alleen zij dat kan. Krachtig, speels en met een stem die zelfs na meer dan 50 jaar carrière nog dwars door de productie heen snijdt. De single verscheen op 19 juni dit jaar en is de tweede voorbode van haar album Chakzilla, dat op 18 september uitkomt. Het wordt haar eerste volledige album sinds Hello Happiness uit 2019. Chaka zelf zegt dat de nieuwe plaat draait om vreugde, vrijheid, zelfliefde en het terugvinden van je eigen kracht. Dat hoor je hier zonder ingewikkelde handleiding. De groove zit al in de titel en de boodschap is dat je je licht niet moet verstoppen. Producer Greg Kurstin houdt de muziek strak en modern, terwijl Snoop Dogg voor de ontspannende tegenstem zorgt. Boogies in My Soul probeert het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het zet er gewoon een discobal boven.
3: Dit zijn
4: Bas en Piet. Dit zijn
3: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
5: De Top 40 Classic.
2: Voor de Top 40 Classic gaan we naar 1984. Toen presenteerde Lex Harding de Nederlandse Top 40 voor Veronica op Hilversum 3. Rufus en Chaka Khan kwamen met Ain't Nobody tot nummer 29. Het nummer zelf stond uit 1983, werd geschreven door toetsnits Hulk Wolzinski en bouwt op een onweerstaanbare synthesizerfiguur met Chaka's stem als pure funk erbovenop. Ain't Nobody, de Top 40 Classic.

0: gooit te veel water bij de wijn, want voor je het weet blijft alleen het water over. Aldus de heer Sonneveld.
1: Bah, red.

pad. En hij een grote maag sfeer. Ziezo, en dat was dat. En toen hij in het ziekenhuis vernam dat zijn zwager Gerard hoofd was geworden van de soepsector in plaats van hij. Toen nam hij van het nachtkastje de Bijbel en las daarin: alles is ijdelheid. Dat was de prediker die dat zei. Die had gelijk. En

kinderen zijn de deur uit. Piet is alleen met Ant in een verzorgingsflatje. Ze drinken sudrant, ze kijken televisie.

En zij zegt, als je fut gehad had, dan had je dat ook wel gedaan. Nee, dan mijn zwager Gerard, die gaat volgende week op een wereldcruise. Maar ja, die heeft dan ook fut gehad. En toen zei Piet...

0: Wat zei Hans? Ja, ik zie het. Ik loop weer op de achterkanten van mijn schoenen. Ik zal ze uitdoen en ik zal ze in mijn hand nemen. Ja, ik weet het, Hans. Ik weet het nou al 35 jaar. Het zeil gaat eraan. Laat rust, Hansje. La la la la la la, en dan komt magere Hein. Die doet het laatste scheutje water.
1: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
2: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
3: Vanavond gingen we van vuur naar funk. Arthur Brown maakt van Fire psychedelisch theater. Epica en Xandria brachten symfonische metal en Albion dook in een Welsche legende. Via Julia Sabaté eindigden we bij Chaka Khan en haar funk. En in de columns ging het over echt en nagemaakt, over AI die stemmen en gezichten kan kopiëren en over hoe mensen verlies en tegenslag juist met taal verwerken. Twee onderwerpen met dezelfde vraag: wie houdt uiteindelijk de regie? Dit was de uitzending 580 van de Muziekexperts, gepresenteerd door Bas en Piet. Piet, bedankt dat je er vanavond weer bij was. En iedere dinsdag zijn we van 8 tot 9 te horen op BR6. En de zaterdag in de ochtend, voor als je ons toch nog een keer wil horen of niet hebt gehoord, dinsdag om 11 uur in de ochtend. Over het, meer over het programma, eerdere uitzendingen, playlist, fragmenten en onze rubrieken vind je op demuziekexperts.nl. En niet te vergeten, volgende week de spin-off, de discografie van, die in het teken staat van een door sommigen gehate, maar door meer dan vele geliefde Marco Borsato. Maar voor we volledig afsluiten, gaan we eerst naar Piet met de tip van de redactie.
4: Ja, en deze maand tippen wij de Hollies, de band die na de Beatles de meeste hits de parades inzong. I Can't Let Go, over liefde die blijft trekken, werd geschreven door Chip Taylor, bekend van Wild Thing van de Trucks. En Al Gagoni bracht hun kenmerkende samenzang in 1966 tot nummer 2 in Engeland.
3: AI neemt soms meer werk van artiesten over. Wij zeggen, laat muziek menselijk blijven. Tot volgende week. Ciao.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: laat de hectiek van de dag voor wat die is. Neem een kop koffie en geniet van de eerste drie liedjes. We beginnen met Vanessa Paradis. Hier is Jo Le Taxi.
1: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Het is heel klein, maar wonderschoon. Het is terug te vinden op het album Bells. Je hoorde het gelijknamige nummer van Laura Jansen. Daarvoor zat een liedje van de 3J's.

0: Relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
1: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
0: Luister je naar de Muziekfabriek.

lekker voelen. Tot in je tenen. Het is van oorsprong een heel oud liedje. Dit keer in een nieuw jasje. Met medewerking van Groovefinder, Nina Simone. Ain't Got No Home. En wat waren die andere twee liedjes? Jan van der Steen. De Muziekfabriek. Ik ga het je haarfijn vertellen. Dat was die van Carol Emerald. Van het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Je hoorde daarvan The Lipstick on His Collar. En we begonnen met een liedje uit 1984 van Ghoul and the Gang en Joanna. Tijd voor ons eerste item. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. We hebben te maken met een Engelse rockband die een aantal hits hadden in de jaren 60. Waaronder Wild Thing, With a Girl Like You and Love Is All Around. De band wordt beschouwd als een van de eerste garage rockbands. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. De band werd in 1964

Opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover. De vier jongens, onder leiding van zanger Reg Presley, konden echter nauwelijks een instrument spelen. Het simpele gitaargeluid van de band groeide uit tot hun handelsmerk en bleek van grote invloed op later garage rock en punk. Mid jaren 60 tekende de groep een contract bij Larry Page, de manager die de Kings onder zijn hoede had. De band werd beroemd met de hit Wild Thing uit 1966, geschreven door de Amerikaanse countryzanger Chip Taylor. Het nummer werd wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten en nummer 5 in Nederland. Laten we luisteren naar de Jukebox Classic voor deze keer. Hier zijn de Trucks en Wild Thing.

0: move me.
1: But I wanna know for sure.
0: So come on, I'm

Lekker stoer, lekker rauw uit 1966, The Trucks en Wild Thing. Misschien heb je behoefte tot het aanvragen van een Jukebox Classic. Laat dat even weten via www.rondvandesteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. We gaan van start met Hall & Oates. Hier is Maneater. MUZIEK

Engelsen en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: mag duidelijk zijn, dit liedje van Klein Orkest geeft je bezinning en zet je tot nadenken. Over de muur was dat.
1: De Muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
1: De Muziekfabriek is pure passie.
0: En ook jouw muzikale inbreng voor de Muziekfabriek is van harte welkom. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. We hadden nog twee andere liedjes. Agnes, Sometimes I Forget. En we begonnen met Hall & Oates, die lekkere gouden oude Man Eater. En hier zijn de volgende drie in de Muziekfabriek. Gabriel Rios en Broad Daylight.

0: van de Steen. De muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
1: Attentie. Speciale aanbieding.

0: aanbieding. Gratis en voor niets. Deze van Seal and Secret. Daarvoor zat Flip the Script, I Never Told You. En we begonnen met Gabriel Dios en Broad Daylight.
1: Ron van der Steen.
0: En gezien de tijd is het een beetje opschieten geblazen. Tijd voor ons tweede item.
2: De Muziekfabriek.
3: De Muziekfabriek is pure passie.
0: Op de middelbare school richtte in 1973 trompetist Kenny Copeland en Henry Carter de band op.
4: Oude lullenplaat.
0: Later zou de groep verder worden uitgebreid. In 1976 kreeg men de vraag de soundtrack Car Wars te produceren.
4: Oude lullenplaat.
0: Dit leverde de groep een nummer 1 hit op in de Billboard Hot 100. In Nederland en Vlaanderen werd het nummer een top 10 hit. In de Verenigde Staten leverde de soundtrack van Car Wars nog andere hits op. Dat waren Wanna Get Next to You en Do You Dance. Gedurende de jaren 80 werden nog enkele albums opgenomen, waarbij de samenstelling van de groep steeds veranderde. In Engeland werd het nummer Car Wars nog 2 keer een hit. In 1988 werd het nummer opnieuw uitgegeven met het nummer Is It Love You're After als dubbele A-kant. En in 1998 verscheen Car Wars 98 in de remix-uitvoering. In hetzelfde jaar had de oorspronkelijke zangeres Quain Dickey na 16,5 jaar weer een hit in de Nederlandse top 40. Toen ze met Flying een duet met de Nederlandse groep Romeo zong en eindigde op 33. Tegenwoordig bestaat de groep nog steeds, weliswaar in afgeslankte versie. De oude lulplaat voor deze keer is van Rose Royce. Luister naar het originele.

Prince Royce en Car Wash. Ik kreeg ooit van een grabber een filmpje in mijn mailbox. Dat was van een Car Wash. Nou ja, je mag raden waar die over ging. Ja, inderdaad, daar ging die over. Je moet hem zelf maar even opzoeken. En dat allemaal aanschouwen. Tot zover de Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Gezien de tijd, ik ga er snel vandoor. Ik zeg maar weer gegroet.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
11: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
12: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
13: Erwin Holthuizen.
14: Wanneer houdt het op, Erwin?
15: En hoe vindt u dit?
16: Twee Weekendlift.
17: Alles

0: is 1978. In Nederland is sprake van een tafeltennismania. Dankzij een grote interland tussen Nederland en China trok de sport maar liefst duizenden extra toeschouwers, waardoor verenigingen grotere sporthallen in gebruik moesten nemen. En natuurlijk uit je radio de zomerse klanken van de Nederlandse formatie The Service met Windsurfing. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 22 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur het allerlekkerste op je radio. Ja, een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. En natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekend weerbericht. We hebben een leuke kermisplaat. Ook Bart van Leeuwen met de platen zijn verhaal. En om 13:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we genieten van een wereldhit waarin bandleden om de beurt hun voornaam en sterrenbeeld noemen. Ik ben er tot en met 2 uur. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

nummer is oorspronkelijk geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse band Shocking Blue. Die er in 1970 en nummer 1 niet mee scoorde. En dit was de uitvoering uit 1986 van Bananarama, natuurlijk Venus. En ditmaal werd het geproduceerd door Stok, Aitken en Waterman. Ik heb even de deur opengezet, want er zijn wat mensen die willen gewoon lekker mee eten. Nou, je bent van harte welkom hoor, dames en heren. Het is tijd voor de lunch, hè?

0: En natuurlijk zijn we blij, want het is zaterdagmiddag. En we, natuurlijk hebben we ook weer een speciale gast. Het is namelijk Joris Driepinter.
1: 3 glazen melk per dag, dat doet het.
0: Zo is dat hoor, lekker. Tijd voor muziek uit Nederland. Rooks Family van lang geleden.

0: zal ik je zo'n ultiem geheimtje verklappen. Dat sensuele kreunwerk wat je op de achtergrond hoort, dat is ingezongen door niemand minder dan Patricia Paai.
1: Ik heb daar heel erg van genoten.
0: Nou, wij ook hoor. Rook's Family uit 1969. Het plaatje werd destijds geschreven door Wil Luikera. Leuk plaatje. En dit soort plaatjes hoor je natuurlijk niet op de radio. Tijd voor een zangeres die uit Amerika emigreerde, zo naar Nederland. Ze trouwde daar met een man uit Limburg. En we kennen haar allemaal als Lori Spee. Good News en Bad News.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Bij je thuis, op het werk.
2: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
1: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
3: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, muziek uit 1979 van Cliff Richard met Goodbye Sam, Hello Samantha. En het liedje gaat over een jonge man die zijn vrijgezellenbestaan en vrienden achter zich laat om zich te richten op de liefde en een vaste relatie met een vrouw. In dit geval Samantha. Daarvoor natuurlijk die leuke hit uit 1982 van Lori Spey, Good News and Bad News. En over goed nieuws gesproken, ik heb leuk nieuws, want in de Bodegraven op het Raadhuisplein kun je op dit moment genieten van een tropical schuimparty. De Bodegraafse ondernemersvereniging die organiseert daar een schuimparty. En dat is voor kinderen, maar volgens mij als volwassenen mag je er ook wel een duik nemen. Je kunt klimmen en klauteren in een heel groot schuimbad. En je kunt zelfs ook een buikschuiven maken. Dus ik zou zeggen, allemaal naar het Raadhuisplein in Bodegraven. Duurt tot en met vanmiddag 4 uur. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water. En ook vanavond in de herhaling tussen 6 en 7 via Gouwenstad Radio. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM voor de omgeving van Oude Water. Wat heb ik nog voor jou in petto? Natuurlijk de kermisplaat, het enige echte weekend weerbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En natuurlijk de man die naast me zit. Hij houdt niet van buikschuiven, maar daarentegen vertelt hij wel mooie verhalen. Want hier is niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele mooie aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, in het ochtendzonnetje. En waarschijnlijk zit ik er vanavond nog. Ik zie de schepen die willen aanleggen de haven binnenkomen en ik zie ze straks ook weer vertrekken. Ja, het is een mooi plekje aan de kade. Het uitzicht over de baai is prachtig. En je kunt hier gewoon de tijd voorbij laten glijden zonder verplichtingen en zonder zorgen. Hoog en laag water wisselen elkaar af. Eb en vloed. En eb en vloed. Het gaat allemaal door. Helemaal vanzelf. Ik hoef verder ook niks. Dat was wel anders toen ik nog in Georgia woonde, 2000 mijl van deze plek vandaan. Ik had verplichtingen en er waren tientallen mensen die me vertelden wat ik doen en laten moest. Maar nu ben ik dus hier en ik kijk uit over de baai van San Francisco. Hier heb ik rust. Hier zou ik ooit best willen sterven. Deze kade is nu mijn thuis. En toch... Mijn uitzicht is dan wel veranderd, maar van binnen blijf ik gewoon dezelfde. Daar verandert niks. Dus het enige wat ik kan, is mijn tijd verdoen met het kijken naar het tij. Eb en vloed. En eb en vloed.

Want dat lijkt me zo lekker, dat je lekker bij het strand zit. Je hoort en ziet de meeuwen, een lekker temperatuurtje erbij. En dan natuurlijk deze heerlijke muziek van Otis Redding uit 1967. Sitting on the Dock of a Bay, dat allemaal in het kader van de Platense verhaal. Dankjewel, Bart van Leeuwen. Iemand anders vraagt zich af of er ook wel kroegen zijn in de hemel. We hebben het over Mart Hoogkamer en zijn allernieuwste single hier in Weekend Lift.

Mart Hoogkamer en die vraagt zich af of de kroeg in hemel zijn. Geen idee, maar als ze er zijn, dan wordt het een hele gezellige boel. Tijd voor het weekend weerbericht. De kans op zon is 50%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 11 graden en maximaal worden 20 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten. Windkracht 3.

twee plaatjes non-stop, zoals je dat bent gewend natuurlijk. In het kader van de Soul Show Classic muziek van de Tramps uit 1973 met Love Epidemic. En Love Epidemic is de eerste grote hit in Nederland. Het plaatje kwam in 1973 uit en vervolgens in 1974 stond het in de top 40. En dat betekende de definitieve doorbraak van de Tramps in Nederland en ook een beetje in Vlaanderen. En natuurlijk ook muziek van Earth of Fire uit Nederland. Die hele grote hit Weekend uit 1979. En de band en de platenmaatschappij vonden dit liedje in eerste instantie te eenvoudig. En die wilden het gewoon niet uitbrengen. Toen gingen ze naar een andere platenmaatschappij. En die zorgde ervoor dat het een mega hit werd. Ja, de onlangs overleden Johnny Kaagman die trad destijds op in een iconisch strak broekpak. Zo'n blauwe pak. Dat maakte heel veel indruk op heel veel mensen, vooral de jonge mannen. En inmiddels is dat blauwe broekpak te zien in een museum in Nederland, ja. Wat kun je nog meer verwachten in dit radioprogramma? Natuurlijk zo dadelijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst zou ik je willen vragen om even een paraplu te pakken. En dan gaan we lekker naar de kermis.

0: Wat een feestje op je radio. Ja, het wordt een heel groot feest. Ze komen uit Maastricht en het groepnaam naam is natuurlijk The Press met Cantara Pepe. En dat liedje gaat over een hardwerkende alper in een chique bar die, terwijl het buiten regent, droomt over de zonnige dagen, siesta's en fiesta's.
1: Slapen en lekker
0: droom. Ja, droom maar lekker verder hoor. En iemand die niet droomt, die wakker is, die zit naast me, namelijk Nicolette.
2: Hey, buurmannetje. Bakkie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is exact 1:15 en dan weet je het wel. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De zomerhitte hangt boven de straat, maar jij wilt weg. Ver weg. Naar een eindeloze oceaan waar de tijd stilstaat. Je voelt de grond onder je voeten langzaam verdwijnen. Alsof je loskomt van de wereld. Laat je nu maar meeslepen in de duister. We gaan genieten van de flow tussen 1977 met Flowdon.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ.
3: Aquarius. And my name is Rem. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold.

0: Ja, ik zou bijna zeggen, ga even naar het Raadhuisplein en maak een buikschuiver. In het kader van de rubriek Op je thee met de DJ Muziek uit 1977 van de Floaters. Ja, en flow dan, hè. Ja, de nu volgende zanger, die was ooit zanger van een symfonische rockgroep. Namelijk van de groep...
1: Yes!
0: Inderdaad. Op de solo tour deed hij dat niet onaardig. Hier is John Anderson met

0: In 1982 was dit een van de grote zomerhits. Niemand minder dan Johan Anderson met Surrender. Misschien ben je aan het eten. En ja, doe een beetje gezond, hè. Denk een beetje aan de schijf van vijf.
1: Drie glazen melk per dag.
0: Ja, dat is ook goed, hè. Ja. Nou, de nu volgende zanger die heeft er een liedje over gemaakt. De titel is namelijk Bitter Fruit. Plaatje 1987 van niemand minder dan Little Steven.

0: Little Steven en Ruben Blades. Uit 1987 met Bitterfruit. En de titel verwijst naar het boek Bitterfruit. En dit boek gaat over een CIA-staatsgreep in 1954... om de economische belangen van de United Fruit Company te beschermen. Dus het is gewoon eigenlijk een protestliedje.
1: Ik vind het echt belachelijk.
0: Ja, dat kan. Nou ja, het is ook zo. Hey, dit was een weekendlift van zaterdagmiddag 22 augustus. Ik wens jullie een heel mooi weekend en graag tot volgende week. Hoi!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Altijd

hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie. Aan de kop van een nieuw seizoen ook van Sport op Zaterdag hier bij Gouwestad Radio. Bij BR6 en bij Midland FM kunt u het allemaal beluisteren. Iedere week van 2 tot 6 uur. Nou, vandaag een korte uitzending van 2 tot 4 maken we deze. Want er wordt nog weinig actief gevoetbald op de velden. Volgende week begint pas de competitie in de vierde divisie. Dan wordt ook gebekerd. Bekervoetbal is dan al aan de gang gegaan. En dat gaat dus ook vanaf volgende week plaatsvinden. De andere klassen gaan over een aantal weken pas aan een competitie beginnen. Maar goed, we gaan dus wel alvast vandaag een beetje een soort van volprogramma maken. Met misschien ook wel wat sportberichten tussendoor. En we blikken ook alvast een beetje vooruit op wat gaat komen in het seizoen 2026-2027. Kortom, blijf gewoon lekker luisteren vandaag. En ook de komende weken, komende maanden naar dit programma. We zorgen voor de sport en de muziek. In dit geval muziek van de Rembrandts. I'll be there

En of je nu luistert via Gouden Stad Radio, via BR6 of via Midland FM, we zijn er ook in dit seizoen weer voor u met sport en muziek op de zaterdagmiddag. The Rembrandts, I'll Be There For You was dat. Hey,

en I've Got The Music In Me. Ja, veel muziek ook meegenomen vandaag. Dat is niet zo gek, want er is nog weinig sport te beleven als het gaat om actief verslag. Wat we kunnen doen vandaag. Neem niet weg dat we toch een mooie uitzending kunnen maken. En we zijn er tot 4 uur vanmiddag. Daarvoor draaiden nog Jonas Blue en Malieve en Edge of Desire. Een van die lekkere zomerhits van dit jaar. Tijd voor een vergeten plaat. Ik was toevallig bezig met het samenstellen ook van muziek voor het andere programma wat ik maak hier bij Gouwestad Radio dan. En dat is het programma Listen to the Music. Daarin heb ik altijd een item waarin de vergeten plaatjes voorbij komen. Dit is toevallig ook zo'n voorbeeld ervan. Van een plaat die je bijna nooit meer op de radio hoort. Ik had zoiets van, nou, die kunnen we ook wel hier een keertje draaien. Deluxe uit de jaren 90. Ze kwamen uit Nederland en hadden een leuk hitje met deze Don't

Bluff en alles is liefde hier in Sport op Zaterdag. Op deze zaterdag 22 augustus. Volgende week gaat de bal weer rollen. Hebben we weer zin in, dan hebben we weer live voetbal. Dan komt de spanning weer bij u in de huiskamers terecht. En live voetbal hebben we volgende week al met competitievoetbal uit de vierde divisie B. En de andere ploegen die komen pas later in actie vanaf 19 september in hun competities. Neem niet weg dat zij wel in actie gaan komen volgende week, maar dan voor de beker.

AVV Smitshoek, HBS en Westlandia. Dat zijn de ploegen van Jodan Boys, dus tegenstander van Jodan Boys in de komende seizoen 2026-2027. Lastige ploegen ook, sommige bekend ook van vorig seizoen, komen allemaal een beetje uit de regio Rotterdam, regio Den Haag. Het is een mooie, interessante pool dus voor Jodan Boys. Dan de tweede klasse C. Olympia is daar natuurlijk de nieuwkomer in. En die spelen dit jaar onder andere tegen Alvia, tegen Argon, tegen Berkel, tegen Den Horen, Forum Sport, Graaf Willem II, VAC, LFC, Nieuwkoop, Noodorp, Oliveo, RKDEO, UVS en WIP Polder. Tweede klasse H, daarin speelt Oudewater. Die spelen dan meer in de regio Utrecht. Die komen onder andere in actie tegen De Bilt, tegen FC Breukelen, CJVV, De Meren, Delta Sports, Jonathan, De Merino's, Montfort SV19, mooie streekderby dus ook weer dit seizoen, PVC, VVA Achterberg, VVI, SV Zeist en SV Parkhout. Dat zijn de tegenstanders van FC Oudewater. Derde klasse B, daarin dus ja, voor Donk dit jaar een trapje lager spelend. Wel interessante ontmoetingen ook voor hun, want ze komen onder andere in actie tegen Roda 76, tegen Soccer Boys, Zoetermeer, Zwarte Pijl, Alexandria 66, Bifair, Esto dus ook nog, ook een interessante pot natuurlijk uiteraard, dus ook in de regio, CKC, Groeneweg, HOV, DJSCR, Hillegersberg, Neptunus, Schiebroek, Ommoord, dat zijn de tegenstanders van Donk in de derde klasse B dit seizoen. Vierde klasse D, daarin speelt Bergambacht, die spelen tegen Bolnes, Cabau, Dilettant, IJsselmonde, Haastrecht, LMO, Lekkerkerk, Lopik, Moordrecht, RVC 33. Ja, die kennen we natuurlijk ook. Die volgen we ook op de voet. Die spelen ook dit seizoen in de vierde klasse D. En dan komen ze ook in actie tegen SVS, Spiff Boys en de Zwervers. De vijfde klasse B tot slot. Daarin ook heel veel interessante wedstrijden. Natuurlijk Gouda in actie daarin komend. ASW, CVC Reewijk, nieuwkomer GSV. Die komen ook weer terug dus uit Gouda. Gouderak, Kamerik, ONA. Die zijn natuurlijk ook weer actief in de vijfde klasse B dit seizoen. Een trapje lager gaan spelen. Maar wel dus interessante ontmoetingen. Ook voor Gouda en voor ONA en GSV dus tegen elkaar. Rijnstreek, SPV 81, Sportief, Stolwijk, VEP, WDS en Zevenhoven. Dat zijn de ploegen die in actie gaan komen daar in de vijfde klasse B. We gaan verder met muziek van de Rolling Stones. Dit is In The Stars.

Deze hoor je niet zoveel van Phil Collins. En het is wel een lekkere plaat. Staat op hetzelfde album als You Can't Hurry Love ook opstaat. Het album heet Hello, I Must Be Going. En dit was It Don't Matter To Me. En daarvoor nog The Rolling Stones en In The Stars. Dit is een van de betere platen van dit moment. Hij is opnieuw uitgebracht. In eerste instantie werd het geen succes. Maar nu lijkt het toch wel een klein hitje te worden. Deze van Ella Langley. Dit is Tuesday in Texas.

Ja, zie het een beetje als warm lopen, zie het een beetje als een oefenwedstrijd. We gaan volgende week pas echt voor het Eggy. Dan gaat de bal rollen bij de wedstrijd die we volgen. Maar vandaag dus alvast een soort van voorafje. Een voorbeschouwing met de muziek ook en af en toe wat sportberichten. Dit is Sport op zaterdag. We draaien de Train en Drive By. En dit is Rick Astley. Even lekker terug naar de jaren 80 met deze Never Gonna.

Zandvoort op zaterdag. We zijn er niet alleen via de radio, maar natuurlijk ook gewoon via andere kanalen te bekijken. Onder andere via ons Facebook-account. facebook.com/sportopzaterdag. We hebben ook nog een Twitter-account in de lucht. Twitter.com of x.com, zo u wilt. /sportopzaterdag. En ook de websites die geven volop informatie weer. De websites van RTV Midden-Holland en de websites van Gouwenstad. Daar kunt u ook terecht voor de laatste sportberichten. Dit is muziek van Shanna Spyro. Nieuwe muziek op de radio. Material Lover.

Het mooiste medium wat er is, dat is toch echt wel de radio. En u luistert ook naar de radio. U luistert naar Gouwestad, naar BR6 en naar Midland FM. Dit is Sport op Zaterdag. We draaien de Queen en Radio Gaga. De vrouwen van waterpoloclub GZC Donk die nemen het in de kwalificatieronde van de Champions League in Pool D op tegen CN Sabadell, Tarassa en Lille Université Club. Het duel met Sabadell betekent een weerzien voor Maartje Keuning met haar oude club. De speelster die kwam namelijk van 2024 tot dit jaar, tot 2026, uit voor het Goudse Donk. De duels die worden op 9, 10 en 11 oktober gespeeld in Sabadell. En de beste twee teams uit elke pool die plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Ja, die man heeft toch best wel wat fijne platen uitgebracht. Zijn naam is John Legend. En Save Room was een van die successen van hem. Van alweer een hele tijd terug. Dikke jaartje of 15, 16 geleden alweer dat het een succes was voor deze man. Zometeen zijn we terug met deel 2 van deze uitzending van Sport op Zaterdag. Ik laat u nog even achter met de muziek van Ilse Lange. Something Good. Tot zo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy
11: van
10: Kesten.
11: Ik ben Marcia van Kerkwens.
12: En ik speel op een cello van het
13: Muziekinstrumentenfonds.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
14: Vragen die over je toekomst gaan.
16: Hoe word ik beter in mijn vak?
14: Of één die je wakker houdt.
17: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Het is De Dijk. We beginnen nu pas echt. Ja, vandaag dus de eerste uitzending. We gaan er weer heel veel maken, heel veel met veel plezier. Dit is Sport op Zaterdag. Dat maken wij niet alleen. We doen het met heel veel mensen hier achter de schermen. En die zijn allemaal afkomstig van Gouwenstad Radio, van BR6 en van Midland FM. We zijn niet alleen hier in de studio dus, maar ook zeker op de velden te vinden. Want ja, daar komt het voetbal vandaan. Daar komen de sporten vandaan. En die brengen we dus graag met veel liefde bij u dus thuis, waar u dus ook luistert. Fijn dat u er weer bij bent in dit seizoen in ieder geval. En we gaan er hopelijk weer het moois van maken. Dit is Another 54 Ultra and Talk to You.

Vandaag worden de platen nog niet onderbroken door doelpunten. We hebben het nog wat rustiger hier in de studio. Dus we kunnen de platen ook gewoon helemaal draaien. En dat doen we met veel plezier. Deze prachtige van Tom Petty. Dat was A Face in the Crowd in Sport op zaterdag. Het is nog niet zo ver, maar het komt wel al een beetje in de buurt. Zondag 18 oktober 2026, dan wordt de Goud Asfaltloop opnieuw georganiseerd door de stichting Goud Asfalt en Go Sportief. Na 13 geslaagde eerdere edities gaat het dit jaar dus voor de 14e keer gebeuren. De finish is op het Goud Asfaltterrein in Gouda, nabij de boombakken richting het gebouw van scouting Jan van Hoof. De Kids Run is er ook, die bestaat uit 1 of meerdere ronden, maximaal 10 van circa 240 meter op het terrein van Goud Asfalt. En die start dan weer om 10:30, dus 10:30. Van 10:50. En dan is het voor de grote mensen de 10 en de 5 kilometer. Die starten vanaf 11 uur. En bij veel inschrijvingen zal de 5 kilometer exact 5 minuten later starten. Dat is een beetje afhankelijk dus van de inschrijvingen die binnenkomen. En daar gaat het in dit geval ook om. Want je kunt je namelijk nu al inschrijven voor die Goud Asfaltloop. Als je zelf ook een beetje sportief bent of jezelf een beetje wil uitdagen, is het een leuk initiatief om daaraan mee te doen. Voor inschrijven kan dus al. Dat kan via de site van Gouda Sport. Of als je zoekt op Goud Asfaltloop kun je het ook vinden. Even googlen, dan kun je inschrijven tot en met de 16 oktober. Kosten zijn dan €12 voor de 5 en €13 voor de 10 kilometer. En als je mee wil doen aan de kidsrun, of als je kinderen mee wil laten doen aan de kidsrun, dan kost dat €5. Ja, inschrijven kan ook door uw volledige naam, geslacht, woonplaats en afstand die u wilt lopen naar te mailen naar info@goudasport.nl of dus het inschrijfformulier in te vullen via die eerder genoemde website. De Goud Asfaltloop dus op

Hij is niet van de radio weg te slaan, deze man, Alex Warren. Ook wij doen er weer een duit bij in het zakje, want dit is echt een grote hit van dit moment nog steeds. Fever Dream in Sport op zaterdag. Even tijd voor een lekkere uit de jaren 70. Dit is The Average White Band. Uit Schotland komen zij. En ze zijn wereldberoemd geworden met een instrumentaal nummer. Pick up the pieces, maar ze zingen ook zeker wel. En dat doen ze verdienstelijk. Let's go round.

meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

De Average White Band, Let's Go Round Again. Ja, die werd gevolgd door deze meneer, Niall Horan. Ook hij zat vroeger in One Direction, net zoals Harry Styles. Hij is iets minder bekend, maar heeft er ook wel wat successen geboekt. Zoals deze, dat was Heaven, die we draaiden. Zometeen gaan we even kijken naar het programma voor volgende week. Want dan is er competitievoetbal in de vierde divisie al. Maar er wordt ook volop gebekerd. En ook zeker interessante ontmoetingen staan er dan op het programma. We horen het allemaal in de loop van deze uitzending. Blijf nog luisteren, we zijn er nog tot 4 uur vanmiddag.

Ja, van de zomer was ik in Italië en deze plaat die was er echt niet van de radio weg te slaan. Ik heb hem veel gehoord en misschien u ook wel als je daar geweest bent. Francesco Cabani, zo heet hij. Summer Funk, niet alleen op de radio ook veel te horen, maar ook gewoon veel buiten waar je ook was. Of het bij het zwembad was of de snoes in de supermarkt. Hij kwam echt regelmatig voorbij. Summer Funk dus van Francesco Cabani. Hier in Sport op Zaterdag, we gaan eventjes kijken naar het programma voor volgende week. Dan heb ik het niet over het bekervoetbal, dat gaan we straks nog behandelen. We gaan kijken naar de competitie. Want Jodan Boys speelt zoals u weet in de vierde divisie B. En die komen aanstaande zaterdag al in actie. Volgende week zaterdag. Voor de eerste speelronde in de vierde divisie B. En Jodan Boys begint meteen met een uitwedstrijd. Dat zal zijn bij Valken 68. De andere ontmoetingen, dat zijn Scheveningen tegen Kwik. Volgende week zaterdag. Een mooi affiche ook. En Spijkenisse speelt thuis tegen Heerjansdam. Capelle ontvangt ASWH. Xerxes DZB tegen HVV. Sportclub Feyenoord tegen Schravenzande. RKAVV tegen Smitshoek. En een dag later op zondag 30 augustus dan speelt HBS nog tegen Westlandia. Dat is de eerste speelronde dus in de vierde divisie B. Straks gaan we ook nog kijken hoe het bekervoetbal er volgende week uitziet. En ook daar zien we interessante ontmoetingen.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All hier in Sport op zaterdag. Volgende week zaterdag dus, dan gaat het weer helemaal los, het voetbal. Competitievoetbal dus, zoals al eerder gezegd, in de vierde divisie gaat beginnen. Maar ook het bekervoetbal. En daar zitten hele leuke en interessante affiches tussen, hoor, bij die wedstrijden. Want er zijn behoorlijk wat wedstrijden op het programma die de moeite waard zijn en die we natuurlijk ook uit gaan zenden. We kijken even naar onze regiogenoten. Wat gaan ze allemaal doen? Nou, Ona bijvoorbeeld, onder andere, is ingedeeld in een groep met SVS, met PKC 85 en met Steeds Hoger. Ze spelen volgende week zaterdag de eerste wedstrijd. En dat doen zij thuis tegen SVS. Dan hebben we nog staan GSV. Ze zijn ingedeeld met VVOR, met Swammerdam en met Moordrecht. Ook voor GSV volgende week een thuiswedstrijd. Zij beginnen de wedstrijd tegen VVOR op 29 augustus in Gouda aan de Sportlaan. Een andere interessante pool, dat is de pool met Nieuwkerk, Olympia, Oude Water en DSO. Dat is een mooie, ja, mooie indeling dus. Dus Olympia en Oude Water gaan elkaar tegenkomen daar in dat bekertoernooi. Dan niet volgende week, want volgende week staat als eerste op het programma de wedstrijd tussen Nieuwkerk en Olympia. En Oude Water begint ook met een uitwedstrijd, die spelen als eerste bij DSO. Gouda is ingedeeld in een pool met BSC 68, met Alphen en met Floriant. En voor Gouda staat volgende week als eerste een thuiswedstrijd op het programma op het Groenoverpark tegen Alphen. Dan kijken we naar de ploeg uit de regio Bodegraven-Reewijk. Als eerste Esto, die zit in een pool met Quick Boys 2, het tweede elftal dus van Quick Boys, Dokos en ODB. En voor Esto volgende week zaterdag om 12 uur al een wedstrijd op het programma tegen het tweede dus van Quick Boys in Katwijk. Roda 76, de andere ploeg uit Bodegraven, die spelen in een pool met Oefsgeest. Met de tweede van Katwijk, dus ook een Katwijkse ploeg, tweede elftal daarvan. En zij spelen volgende week zaterdag ook als eerste in Katwijk. En dat doen dat dan tegen Katwijk 2 om 12 uur eveneens. Net zoals Quick Boys 2 tegen Esto volgende week het geval is. RVC 33, zij zitten in een pool met Kamerik, met MMO, met NSV 46. En voor RVC 33 staat volgende week als eerste een thuiswedstrijd op het programma tegen NSV 46. Om 2:30 begint die wedstrijd. CVC Reewijk begint ook thuis volgende week hun bekercompetitie. Doen dat dan tegen LSVV 70. De andere poolgenoten van Reewijk, dat zijn Duindorp SV, LSVV en TAVV. WDS, ook volgende week thuis beginnend. Dat was eerste tegen CVO 60. En het begint om 2:30. De andere ploegen tegen tegenstanders van WDS in die pool, dat zijn Moekapelle en Haastrecht. De Rijnstreek, zij gaan volgende week als eerste uit beginnen om 3:00 middags tegen Rodenburg. En de Rijnstreek zit in een pool met Aarlanderveen en Rodenburg. Dus dat zijn de drie ploegen die tegen elkaar in actie gaan komen. En dat gebeurt dus ook in de beker. Eerste bekerronde dus volgende week zaterdag op 29 augustus. De bekercompetitie loopt tot en met 12 september. En vanaf 19 september begint dus ook de competitie voor al de teams die dus nog niet aan de competitie zijn begonnen.

De eerste sportuitzending van dit seizoen. Er vallen nog weinig punten te behalen, want er is nog nergens afgefloten. Sterker nog, we moeten nog eigenlijk gaan beginnen. Maar wel vast een beetje de voorpret vandaag in deze uitzending. Ook met fijne muziek. Muziek van Roxy Music, More Than This was dat. En dit is Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In.

De kop is eraf, de kantine van dit radioprogramma gaat bijna sluiten. We draaien dan nog eventjes Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En we gaan natuurlijk volgende week weer terugkomen. Vanaf 2 uur met een langere uitzending, dan met alle verslaggevers, ook op het veld. Nabeschouwingen, voorbeschouwingen, et cetera, et cetera. Al het laatste sportnieuws, je kunt het uiteraard altijd volgen, ook door de week via de eerder genoemde kanalen ook. Kijk bijvoorbeeld op Facebook, facebook.com/sportopzaterdag. Twitter of x.com/sportopzaterdag. We hebben ook nog onze mooie prachtige websites. Onder andere bij RTV Midden-Holland kun je het laatste sportnieuws bekijken. Dan wel via de site van Gouwenstad. En als je in de regio Gouden woont en je kijkt op TekstTV, dan kun je daar ook al het laatste sportnieuws en berichten zien. Zo ook alle uitslagen, tussenstanden enzovoorts. We laten het allemaal ook door de week voor u op onze site plaatsen. Bedankt voor het luisteren en we gaan eruit met Santana. Hold on, tot volgende week. Dan zit hier Remco Bologna.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zijn bij Nieuwekerk aan den IJssel nog 2 rijstroken dicht. De vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: agenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 4:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard, die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Altijd.

0: Regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: De regioagenda.
1: Op zondag 23 augustus is het weer tijd voor het Formule 1 café in de zon. Vanaf 14 uur ben je welkom om samen de Heineken Dutch Grand Prix te kijken. Kan Max Verstappen met de steun van het Oranje Legioen weer ouderwets stunten op Zandvoort? Kom op tijd, want de deuren gaan om 14 uur open en om 15 uur start de race. Tot dan, in het enige echte racecafé van Bodegraven.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.
11: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Maya Roete. Op het Hollands kampioenschap polstok verspringen in Zegveld wint Rian Baas goud. Hij pakte op de valreep de titel bij de senioren met een sprong van 20,80 meter. Wijnand van Inge verrast. Hij leidde lang met 20,29 meter en pakte uiteindelijk het zilver. Erwin Timmer Arends pakt brons. De Bodegraver sprong met een knieblessure een constante reeks met 20,21 meter als verste afstand. Dit was zijn 2002e wedstrijdsprong. Klassementsleider Reinier Overbeek werd zesde met 19,3 meter en titelverdediger Jacco de Groot eindigde als zevende 18,92 meter. Suzanne Mulder wint bij vrouwen. Zij pakte de Hollandse titel met een afstand van 16,14 meter. Nu te zien tot en met 18 september 2026 in het Huis van Alles in de Van Staverenstraat 39 Reewijkbrug. Schilderijen en tekeningen van de lokale kunstenaars. Olieverf, acryl, pastel, oliekrijt, inkt, potlood en aquarel. Inclusief de serie Kunst door de brievenbus. Bezoekers kunnen een reactie achterlaten in het gastenboek. De schildergroep is elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Samen creatief bezig zijn, elkaar inspireren en advies geven. Geen vaste les, wel incidentele gastlessen over techniek of compositie. Gratis toegang, alleen kleine vergoeding voor koffie of thee. Zelf zorgen voor doek, papier en schildermaterialen. Gezamenlijk de ruimte klaarzetten en weer opruimen. Wilt u de sfeer proeven of overweegt u om mee te doen? Mail naar info@kunstkringbodegraven-reewijk.nl.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. De derde editie van het Reeuwijks Bierfestival, een initiatief van Zalencentrum De Brug en Brouwerij Reeuwijk, vindt plaats op zaterdag 5 september bij Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Het festival draait om nieuwe smaak ontdekken en samen genieten. Tijdens het festival staan de brouwers van onder andere Kaapse Brouwers, Kromme Haring, Brouwerij Reeuwijk, Brouwerij De Twaalf Stuivers, Bunnix Bierbrouwerij, Brouwerij Hopman en ook Gouds zelf achter de bar, waardoor bezoekers ook het verhaal achter iedere biersmaak leren kennen. Het Reeuwijks Bierfestival is op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur 's avonds. Voor het festival zijn maximaal 500 entreekaarten beschikbaar. Voor kaarten en informatie ga naar www.reeuwijkbier.nl/bierfestival. Natuurmonumenten heeft in Nieuwkoop en Noorden twee nieuwe lange afstandswandelingen van 14,6 en 6,6 kilometer geopend in de natuurgebieden Ruigeborg en De Groene Jonker. De buiten het broedseizoen toegankelijke routes leiden bezoekers langs uitgestrekte glaslanden, moerasnatuur en weidevogelrijke gebieden. Door de routes exclusief voor wandelaars open te stellen, blijft de rust in het gebied behouden voor vogels en bezoekers. Wandelen met de hond, fietsen en paardrijden zijn daarom niet toegestaan. De wandelpaden gaan door het landschap dat de afgelopen jaren van landbouwgrond naar nieuwe natuur is omgevormd. De onverharde paden en afwisselende ondergrond maken Ruigeborg voor sportieve natuurliefhebbers tot een aantrekkelijke bestemming. Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl/routes.

0: nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Roetse. De verhuizing van voetbalvereniging Bodegraven van de Groene Zoom naar het Esto-complex is in volle gang. Inmiddels zijn de units geplaatst voor de kantine en de kleedkamers die voetbalvereniging Bodegraven en Esto gezamenlijk gaan gebruiken. Naast het afwerken en het inrichten van de units moet ook gezorgd worden voor de aansluiting van water en elektriciteit. Voor dat laatste zijn nog aanzienlijke graafwerkzaamheden nodig. Daar het voetbalseizoen begin september al begint, wordt het nog aanpoten om alles op tijd klaar te hebben. Voetbalvereniging Bodegraven gaat gebruik maken van het tweede kunstgrasveld bij Esto. Het Suriga-complex waar Bodegraven aan de Groene Zoom jarenlang speelde, komt door de verhuizing vrij voor woningbouw. Stichting Forten Nederland heeft in augustus 2026 een nieuw gouden boekje uitgebracht, Tappo en de rivier. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met de Nederlands-Germaanse limes, de oude Romeinse rijksgrens, die sinds 2021 op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. De stichting, gevestigd in Fort Nieuwersluis, wil hiermee de geschiedenis van de Nederlandse verdedigingswerken levend houden voor een jonge generatie, tot behoud en beleving van historische forten.

0: Goedenavond, dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Fietsers moeten volgende week rekening houden met een tijdelijke afsluiting van het fietspad langs de Broekveldselaan in Bodegraven. Van maandag 24 augustus 7 uur tot en met woensdag 26 augustus 4 uur worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De waarschuwingsborden voor fietsers zijn inmiddels langs de route geplaatst. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten en worden fietsers omgeleid. De extra reistijd door de omleiding bedraagt naar verwachting ongeveer 5 minuten. Fietsers kunnen voor de rotonde bij de Bot oversteken en vervolgens hun weg vervolgen langs de Europaweg. De Reewal in Reewijk is op verschillende plaatsen verzakt en krijgt daarom vanaf begin 2027 groot onderhoud. De gemeente gaat de weg opnieuw aanleggen met een lichtere constructie. De bewoners van de Reewal in het Kaagjesland zijn geïnformeerd via een bewonersbrief over de aankomende werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroute via Kaagjesland. De Reewal werd in 2017 al opnieuw ingericht. Toch is de weg daarna op meerdere plekken verder verzakt. Inmiddels heeft de gemeente meer inzicht in de ondergrond en de oorzaak van de verzakkingen. Daarom wordt nu een deel van de zware fundering vervangen door lichter materiaal. Hierdoor wordt de slappe ondergrond minder belast en verkleint de kans op nieuwe verzakkingen.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda. Oh, oh, oh.

0: nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
4: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
11: hi, welkom. Dank u wel.
4: Hoe zit jij er nu bij?
11: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
4: Best moe.
11: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
4: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
11: Klopt.
4: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
11: Ja.
4: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
11: Dat is het belangrijkste.
4: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
11: Tuurlijk.
4: Korte intro. Geboren in?
11: Den Haag.
4: Den Haag. Je zat op school?
11: Op het Schatteiland hier in Gouda.
4: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
11: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
4: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
11: Een thuis geworden, ja.
4: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
11: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
4: En welke buurt ben je opgegroeid?
11: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
4: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
11: Dat sowieso.
4: Ja. Nieuwsgierig?
11: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
4: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
11: Ik heb een zusje en een broertje.
4: Dus je bent de oudste?
11: Ik ben de eerste, ja.
4: En hobby's?
11: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
4: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
11: of
4: voren,
11: de degen, of de degen, floret.
4: Of de floret naar voren en steken maar?
11: Steken of houden. Het ligt eraan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
4: Oh,
11: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
4: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
11: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. En vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
4: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw ook politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog Welland College.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Want pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten.

0: vind ik het af en toe. Mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wilde het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen. En om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan. Dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens.
0: Ja.
1: Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek.
0: Ja.
1: Met iemand. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe. Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan. Ik weet niet hoe het zit met. Anders geaardheid, anders voelen, anders andere religie. Ik bedoel.
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een. Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daar kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van, nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je.

0: verwachten dat hij je snapt. Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook. Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
0: Nee, ja, absoluut niet.
1: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je. En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met. Nee,
0: ja, ik heb. Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die kreeg ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst. Ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa.
0: Maar iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: Voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Nou, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... Als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: we kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... Ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... Een verloren wachtlijst hebben... En gewoon op nul, alles opnieuw... En zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... Nu ik hier lijsttrekker ben... Of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben. Maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik. Hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry,
1: ja, sorry,
0: het Huis van de Stad.
1: Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel
0: maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit. Of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk, heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid. Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. Klopt, en dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen, maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met hun dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, Dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een
1: politiek
0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij het BSS Café. We verwachten weer een gezellig showtje vanavond. Daniel is er ook bij.
1: Zeker, goeie avond.
0: We zijn even hard aan het nadenken over een leuke categorie.
2: Dit is BSS Café.
0: Maar we komen er nog niet echt uit. We dachten, we doen gewoon even tijd, omdat we altijd zo keurig op tijd zijn natuurlijk. Dus dat vond ik wel een leuk idee van Daniel. Dus laten we maar even beginnen met... Even kijken. We beginnen met Time After Time. Want, oh.
1: Ah, Cindy Lauper.
0: Cindy Lauper.
1: Ik heb geen van de categorie kamers.
0: Oké. Time After Time van Cindy Lauper.

0: Time After Time van Cyndi Lauper. Goedenavond dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van het BSS Café. Ik zit nog even alleen, ik zit hier samen met Arjan, die is de spullen aan het klaarzetten voor de vakantiespelen. Hallo Arjan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kijk eens, wat een gezelligheid.
1: Meteen een vraag voor jou.
0: Oh, dat mag.
1: Wat doe jij volgende week?
0: Volgende week?
1: Ja. Zin om hutten te bouwen.
0: Om hutten te bouwen?
1: Ja.
0: Ik heb zelf geen tijd volgende week.
1: Okay.
0: Dat lijkt me wel heel gezellig.
1: Ja, gewoon langskomen.
0: Gaan ze dit jaar eigenlijk nog weer in de brand? Of mag dat nou niet
1: ja,
0: met
1: nee,
0: de droogte?
1: Wij zijn vanmiddag even op terrein geweest. En het is natuurlijk een nieuw terrein voor, ook, ja, voor de vakantiespelen zelf. En achter op het terrein, dus waar de hutten worden gebouwd, maar daarachter, daar komt dit jaar ook het vuur.
0: Oké, okay, nou ik zat te denken, ja, misschien mag het niet, omdat het, ja, het is nou natuurlijk wel weer aan het regenen van de week. Maar ik denk misschien vanwege de droogte dat het niet mag.
1: Nee, we gaan gewoon frikkie stoken.
0: Kijk, nou dat is leuk. Ja. Heb je nog een verzoeknummer, Arjan?
1: Zeg het maar, wat heb je staan?
0: Ja, ik heb hier van alles staan. Ik heb Aretha Franklin met Respect staan. Ik heb I Love Rock and Roll van Joan and the Jets.
1: Zullen we gewoon I Love Rock and Roll doen?
0: Ja, lekker beginnetje. Ja, dat is een heerlijk nummertje.
1: Zo is het.
0: Oh, yep, daar gaat hij. Kijk eens. Joan and the Jets met, en de Black Hearts met I Love Rock and Roll.

0: Radar Love van de Golden Earring, Nederlandse bodem. Ik zit hier samen met Daniel en Brent. Hallo, hallo.
1: Goedenavond.
0: Die komen net binnen.
2: Hallo, hallo.
0: Brent, ja, ik vroeg het net stiekem een beetje. De Piratenraad, ben je al ready?
2: Ja, dit
0: of wil je hem
2: al een beetje met de deur in huis natuurlijk.
0: Wil je hem tussen de categorie carousel zo door, dat je een bijpassend plaatje hebt?
2: Ik doe hem wel even tussendoor, want zo snel ben ik ook weer niet.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we nog even een nummertje doen. Dani, heb jij nog een bezoeknummertje?
1: Ik heb misschien wel wat verwacht, hè.
0: Caribbean Queen. Ik wou het echt net zeggen, Caribbean Queen. Nou, dan doen we die wel even van Billy Ocean. Ik moet even gaan opzoeken, want ik had hem nog niet klaarstaan. Had hem wel kunnen weten. Hop, Caribbean Queen van...

Big Yellow Taxi van de Counting Crows. Weet je waar tijd voor is? De categorie carousel. Het is weer zover. We zijn een paar weken afwezig geweest, want we hadden vakantie en dergelijke dingen. Over vakantie gesproken, de vakantiespelen zijn van de week. Dus wij dachten, we doen de categorie carousel over de vakantiespelen. Dus iets met spelletjes, playing, games en uiteraard vakantie. Dus het eerste nummer wat bij mij opkwam, die ik zag staan, was Chris Isaak met Wicked Game.

0: Wild Cherry met Play That Funky Music. White Boy, zeggen ze dan erbij.
1: Categorie.
0: We zitten midden in de categorie carousel. Dan gaat het helemaal mis. Ik hoor twee dingen tegelijk. Zo gaat het goed. De vakantiespelen. Dat wordt natuurlijk we gaan er ook draaien trouwens. Hè? Oh nee, wij niet. Maar BSS wel. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door één man. Pak even gauw een microfoon. Goedendag, Arjan.
2: Goedenavond, luisteraars en heren hier binnen.
0: Kijk.
2: Leuk dat jullie er zijn. Ik heb jullie proberen te strikken, maar gaat me niet lukken. Dus ik ga jullie vanavond gewoon kidnappen. Ik heb een busje hier buiten staan. Ga jullie heel niet erin zitten. Nee hoor. Komt helemaal goed.
0: De vakantiespelen. Wat gaat er allemaal gebeuren, Arjan?
2: Vakantiespelen. Nou, maandag begint hij natuurlijk. Dan gaan we nog geen radio maken. We zijn wel aanwezig met camera's om natuurlijk het beeld van de rauzende kinderen. Want ja, die moeten al die paletten natuurlijk jatten.
0: Die moeten hutten bouwen.
2: En kan je vertellen dat mijn dochter al heeft gezegd, papa, als je er toch bent. Ik zeg, nee, ik mag niet meedoen. Nee, ik mag niet meedoen. Nee, die moeten hutten gaan bouwen vanaf maandag. Dinsdag vanaf 1 uur.
0: Vanaf 1 uur. En dan
2: begin,
0: tot
2: 4 uur.
0: Tot 4 uur.
2: Begin ik in ieder geval met de opening van de Vakantiespelen Radio dit jaar. Sinds jaren, volgens mij is het alweer 5-6 jaar geleden dat we een Vakantiespelen Radio hadden.
0: Kijk eens.
2: Dit jaar beginnen we er weer mee. Op het nieuwe terrein van de Vakantiespelen.
0: Gelijk dus beginnen.
2: Een beetje
0: spannend.
2: Passen en meten in principe. Dus nee, gaat helemaal goed komen. Dus luister zeker van 1 tot 4. Maakt een heel leuk programma. En
0: zijn we dan alle dagen te horen?
2: Dinsdag, woensdag, donderdag. Donderdagavond hebben we de Dropping Radio. Die doen we eigenlijk elk jaar. En dan vrijdagochtend, eigenlijk om de ouders wakker te maken, beginnen we 's ochtends vroeg ook vanaf het terrein zelf. Om eigenlijk de ouders wakker te maken van ja, jullie moeten jullie kinderen ophalen.
0: 5 uur 's ochtends.
2: Volgens mij was het 6 uur 's ochtends. Oh, maar hoe dan ook, wij zijn heel vroeg op het terrein. Om in ieder geval de ouders even wakker te schudden dat ze hun kinderen weer op mogen
0: Goed dat
2: komen
0: ik er dan
2: halen.
0: Niet bij hoef te zijn.
2: Nee, het is goed dat jullie er niet bij
0: hoeven
2: te zijn.
0: Oké, nou Arjan, heb je nog een verzoeknummertje?
2: Ik heb een Arubaans nummertje.
0: Arubaans nummer.
2: En dat is Claudius Philips en Oreo met Sakka e Boom.
0: Kijk eens. Ja,

0: dames en heren. Saka e Boom Boom van de van Claudius Philips en Oreo. Kapé bij de Klaverbrand.
1: Ja.
0: Ik ga even mijn stemmetje weer smeren.
2: De Cabo Piraat Weetraad.
0: Net te laat.
1: Ja. Moet meer tijd nemen.
0: Ben ja, sorry. Ik moet het even meer. Ik heb het al lang niet gedaan. Ik moet ook weer even
1: inkomen. Het is wel een tijd geleden.
0: Ik ben zo al 3 weken hier niet geweest, denk ik.
1: Ja. Nou ja. Ik
0: wil even aansteken. Wat is het vandaag? Cowboy of piraat?
1: Ja, het is vandaag wel cowboy.
0: Cowboytje. Oké.
1: Weet het over, ja. Je wist een beetje af wat je luistert, weet je. Het ene heb je meer van het een, het andere keer meer het ander. En ik vond het ook lastig met het onderwerp deze week.
0: Ja, het is inderdaad het is een specifiek onderwerp, ja.
1: Het is bijzonder specifiek. Ja.
0: Ik had ook wel meer verwacht dat er meer liedjes waren met play of... je hebt er wel een soortje, maar je moet het ook net even leuk vinden natuurlijk.
1: Kijk, dat kan je hopen, maar je wil even zeggen, hè. Hopen doe je op de wc.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Ja. Maar goed, we hebben wat gevonden. Ja. Gelukkig.
0: Ik heb hem zelfs al klaarstaan.
1: Ja, hij heeft hem zelfs al klaarstaan.
0: Je mag hem zelf aankondigen.
1: We gaan luisteren naar Alabama met If You're Gonna Play in Texas.

We zitten er nog steeds midden in. Waar ik zit wel aan het einde. We hebben nog tijd voor één nummertje. Ik denk... Ik vind het een lastig. Ik heb ook niet echt heel goed voorbereid, moet ik zeggen. Maar ik had dacht, ja, als je een spelletje aan het spelen bent, doe je vaak met kaarten. En wat doe je met kaarten? Die schud je. Dus ik denk, dan doen we gewoon even de Lido Shuffle van Bas Skaggs.

0: naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben Marcia van Muziekinstrumentenfonds.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Ja, Remy In van Sam Fender en Olivia Dean. We zijn weer terug naar de reclame. De reclame is weer voorbij. We gaan weer beginnen aan tweede uur. Tweede uur betekent dat je gewoon weer prijs kan winnen. Je kan het BSS prijspakket gezien. Hopelijk heb je dit allemaal gezien op de Instagram. Als je het nog niet hebt gezien of nog niet weet, volg even het BSS Café op Instagram. Dat zou wel heel erg waarderen. Kun je gewoon bijblijven met alle actualiteiten van het BSS Café natuurlijk. En dan weet je, ja. Oh, de laatste keer natuurlijk, een paar weken terug, had Wietse natuurlijk BSS prijspakket gewonnen om alleen te bellen. Nog niet. Het ligt er een beetje aan hoeveel mensen er bellen. Nou, op een gegeven moment gaan we wel spelshows doen natuurlijk. Maar als jij een BSS prijspakket wil winnen, moet je gewoon bellen naar de 0172-610-220. Als je nog een keer 0172-610-220 en... wie weet ben jij wel de gelukkige winnaar van het BSS prijspakket. We gaan gelijk even een nummertje draaien. Natuurlijk, je kan niet een BSS café hebben gedraaid. Geen uitzending zonder Michael Jackson natuurlijk. Dus gaan we gelijk even door. Even een nieuwe nummer van Michael Jackson. Love Never Felt So Good.

Ja, Hartslag van de Stad van Tino Martin en Mart Hoogkramer. En het is vandaag 22 augustus. 22 augustus, dan is mijn zusje jarig, Evelien is jarig. Gefeliciteerd Evelien. Kijk eens, de studio wordt ook al geklapt. Ja, dan moeten we even een nummertje voor gedraaid worden natuurlijk. En wat is nou een beter nummer dan Celebration van Cool and the Gang?

Het prijspakket wil winnen, die wij samenstellen elke keer als we er zin in hebben. Dan doen we zo meteen even lekker potje blackjack met Daniel. Dan beginnen we nu even lekker met wat anders. Waarom loopt mijn ding vast? Kijk. Simply Red met Something Got Me Started.

0: Ja, mensen, dat was... Oh, dat was even iets te snel. Ik kon het even niet meer zien. Dat was een nummer. Ik kon even niet zien welke het was. Maar we hebben er vast van genoten. We gaan nu even luisteren naar een nummer. Ja, ik wil jullie toch wat meegeven vanavond. Ik heb eventjes de computer gejat. De jongens, die kijken maar even. Ja, sommige nummers, die moet je gewoon gehoord hebben. Daar kan je niet zonder. Ik heb zo'n nummer voor jullie. Jullie zullen waarschijnlijk niet mee bekend zijn. Maar dat is niet erg. Jullie gaan hem nu gewoon horen. En het is genieten. We gaan luisteren naar Big Iron van Marty Robbins.
1: Oeh, die is heel ziek.
0: Komt hij bijna hoor? Ja, oh, daar is hij.

0: Big Iron on his hip. Big Iron van Marty Robbins.
1: Leuk naampje hoor, Robin.
0: Welkom bij het BR6 Café op zaterdagavond. Het is op dit moment 21:36. Wij dachten, wat is nou een BR6 Café zonder een beetje leuke, gezellige muziek om een beetje op te dansen. Dus ik denk, we gooien er even een keer wat anders in. Niet alleen maar dat langzame, trage met het gedoe, maar gewoon even lekker een beetje rammen. Ik denk, als je die intro hoort, dan ken je hem wel. Love You More van DJ Paul Elstak.

Love You More van DJ Paul Elstak. Het is uiteraard... echt weer helemaal mis. Ik moet echt weer even inkomen. Hoppa, daar zijn we weer. Het is uiteraard lekker in het zomer. Het lekkere weer is wel een beetje over. Het is heel de week eigenlijk al gewoon takken weer. De pleuris weer. Of in de volksmond. Klotten weer. Dus ik denk, we gaan even een zomerditje draaien. Want dan kunnen we gewoon even lekker genieten. Lekker hoor. Ik dacht, ik heb net even gevraagd aan de jongens. Ik denk, gaan we Justin de Wild of gaan we Rutger van Barneveld? Maar ze waren er redelijk van overtuigd van, we gaan Cheerio draaien. Dus hier is die. Oh. Dit is niet Cheerio. Hier is die, Justin de Wild.

Enter Sandman van Metallica. We gaan van de ene raggende gitaar gelijk door naar de andere. Oh Pretty Woman van Gary Moore. Heerlijk hoor. Geniet ervan. PHS Café, yeah.

Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Ja, het zit er alweer op, dames en heren. Het laatste uur van het BSS Café. Van deze week uiteraard. Volgende week zijn we er weer om 8 uur. Ik weet niet wie er allemaal zijn, maar Daniel en ik waarschijnlijk wel. Frank weet ik niet. Leuk nieuwtje trouwens nog. Op de Nijsmarkt draaien we ook. Gezellig, hé. Kun je even langskomen? Misschien nog wel een klein BSS prijspakketje winnen. Helaas heeft er niemand gebeld. Daar hebben we geen tijd meer voor, nu ook. Ik denk, ik eindig nog even met een nummertje. Nog 3 minuutjes. Ongeveer precies 3 minuten. Ik denk dat past wel een beetje bij wat we afgelopen week gehad hebben. Want we hadden natuurlijk eigenlijk gewoon best wel scheid weer. Dus ik denk I Love a Rainy Night van

0: naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BRZ.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: En dan hebben we onder andere weer...

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.